Dat was Gloomy Sunday met daarvoor The Cat en daarvoor Slaughter on 10th Avenue van Jimmy Smith. We gaan verder met Sea Jam Blues. Smith's uitvoering van Duke Ellington's compositie verscheen op het album Got My Mojo Working uit 1966. Daarna Blues and the Abstract Truth van het album Hoochie Coochie Man uit 1966. En tussen blues en R&B tunes als Hoochie Coochie Man, High Heel Sneakers en One Mint Julep verstopte Oliver Nelson zijn eigen compositie van zijn gelijknamige iconische album Blues and the Abstract Truth uit 1961. Die versie is moeilijk te overtreffen, maar Smith en Nelson doen een goede poging met hun grote ensemble, waar onder andere trombonist Melba Liston en trompetist Ernie Royal ook deel van uitmaken. Vervolgens Peter's theme van het album Peter and the Wolf, wederom uit 1966. En verder van zijn roots is Smith nooit afgedwaald. Dit album van Smith is gebaseerd op het bekende stuk van Sergei Prokofjev. Peter's theme is een korte, maar krachtige blues tune. U hoort onder andere Richard Williams en Snooky Young op trompet, Tim McIntosh op trombone, Willie Ruff op Franse hoorn en Barry Galbraith op gitaar.

Je hoorde Jimmy Smith met C-Gem Blues, Blues and the Abstract Truth en Peter's Theme. In het laatste blok de samenwerking van Jimmy Smith met gitarist Wes Montgomery. Ze maakten in 1966 twee zeer geliefde platen op Verve. Jimmy and Wes en The Dynamite Duo en Further Adventures of Jimmy and Wes. Van de eerste plaat draaien wij Down by the Riverside en van de tweede plaat hoort u Mellow Mood. Beide albums maken gebruik van Smith's vaste kern, waaronder Phil Woods, Clark Terry, Melba Liston, Richard Davis en Grady Tate. The Dynamite Duo en Further Adventures of Jimmy and Wes. Van de eerste plaat draaien wij Down by the Riverside en van de tweede plaat hoort u Mellow Mood. Beide albums maken gebruik van Smith's vaste kern, waaronder Phil Woods, Clark Terry, Melba Liston, Richard Davis en Grady Tate.

aarde om zijn as draait. Terwijl de aarde om zijn as draait, draai ik. Vraag via spraak naar de partij met macht.

0: Je hoorde een primeur op de Jazz Not Jazz radio uitzending van het collectief Ongerept. Dat zijn een groep jazzmuzikanten en een groep dichters die bij elkaar komen en op improbasis een nieuwe plaat hebben gemaakt. Dat binnenkort zal verschijnen onder de titel Ongerept.
1: Ja, we willen als laatste track al draaien Boom Dip. Dat is een Amerikaanse producer, muzikant, Brian Charles Holland. Het is weer een hele upcoming artiest op het Warp label. Hij in die nieuwe LA, Los Angeles sfeer. Dat wordt de laatste track voor vandaag.
0: Volgende week zijn we er weer. Jazz Not Jazz. Om 11 uur 's avonds kun je weer luisteren. Of je kan gaan naar www.jazznotjazzradio.nl. Mocht je speciale wensen hebben of vragen stellen, dan kan dat per mail. En dan mail je naar jazznotjazz@consentzender.nl.
1: Dus wat ik zei, Boom Dip met de track All Hands.

Dit is de Concertzender met Groove and Grease. Een programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vanavond The Champ. De vijfde en laatste aflevering over organist Jimmy Smith.

Dat was Jimmy Smith met Hackensack, de versie van Smith van de compositie van Thelonious Monk. Die is opgenomen in 1956, maar verscheen pas in 1965 op het Blue Note album Softly as in a Morning Sunrise. U hoorde Kenny Burrell op gitaar en Donald Bailey op drums. Met Hackensack refereerde Monk aan de opnamestudio van de legendarische opnametechnicus Rudy Van Gelder in New Jersey. De befaamde studio was in de woonkamer van zijn ouders. In 1959 verhuisde Van Gelder naar een grotere studio in Englewood Cliffs, ook in New Jersey. Ook daar was Smith tot in de jaren 70 kind aan huis. In het komende blok meer Jimmy Smith met Kenny Burrell. Eerst Greensleeves van het album Organ Grinder Swing op Verve. In Greensleeves hoort u ook Grady Tate op drums. Ten slotte Caravan. De populaire Smith vervulde zelden gastrollen bij andere artiesten. Voor Burrell maakte hij graag een uitzondering. Smith speelde mee op twee platen van Burrell uit 1975. Ellington is Forever, volumes 1 en 2. U hoort in Caravan, hoort u hem onder andere met Thad Jones op cornet en Joe Henderson op tenorsax. En gek genoeg een naamgenoot, Jimmy Smith op drums.

Je hoorde Jimmy Smith en Kenny Burrell met Greensleeves and Caravan. Smith was een graag geziene gast in jazzminnend Frankrijk. Op het album The Cat, in 1963 opgenomen, had Smith de Lons Blues gepresenteerd, een handreiking naar zijn vriend, de beroemde acteur Alain Delon. In 1965 was Smith zelf betrokken bij de Franse cinema en verzorgde de soundtrack van de film La Métamorphose des Cloportes. Van de bijbehorende EP hoort u de fragmenten Generiek en Love Theme. Op gitaar Quinton Warren, op drums Billy Hart.

U hoorde Jimmy Smith met La Métamorphose des Cloportes. Eind jaren 60 consolideerde Jimmy Smith een sterstatus. Hij had niet meer zo'n behoefte aan vernieuwing. Die rol was intussen overgenomen door Larry Young, de John Coltrane van het Hammond-orgel. Maar Smith ging toch wel enigszins met zijn tijd mee en lardeerde zijn albums met soul en funk. De eerste daarvan was Respect, met daarop de soul-klassieker van Otis Redding. Wij draaien Mercy, Mercy, Mercy van Joe Zawinul, bekend van het Cannonball Adderley Quintet. U hoort ook Eric Gale op gitaar, Bob Bushnell op bas en Bernard Purdy op drums. Daarna Burning Spear van het album Living It Up uit 1968. Het grote ensemble staat onder leiding van arrangeur Oliver Nelson. Daarna horen we Groove Drops van het gelijknamige album op Verve uit 1970. Het album is gearrangeerd door Johnny Pate. En tenslotte de langzame blues Absolutely Funky van het album Bluesmith uit 1972. Het is de één na laatste plaat van Smith in de jaren 70 op het label Verve. En op dat label heeft hij ongelooflijk veel successen gevierd. Het is ook een van zijn betere albums, een relaxte, funky sessie met onder andere Bob-pionier Teddy Edwards op tenorsax.

0: Wat een te gekke track. First Track heet hij. Henrik Schwartz met Bugge Wetstof, duoplaat. First Track. En het is allemaal live. Live from Berlin heet het.
1: Hiervan?
2: Ja, ik vind het heel bijzonder. Het is heel leuk om eens te horen hoe er een interactie kan zijn met een DJ die ook interactief meewerkt. Dat kunnen er maar weinigen. Dat is heel bijzonder.
0: En ook dat interactief meewerken, dat is misschien uit te leggen doordat je hoort dat Bugge speelt piano, is de pianist. En dat Henrik Schwartz zijn pianogeluid weer manipuleert en dat weer teruggooit op een soort vervormde elektronische manier. Op de achtergrond hoor je vast de volgende track, maar ik wil er toch wat over vertellen. Want Bugge Wetstof is echt een hele bijzondere gast. Hij komt uit Noorwegen, zoon van een jazzgitarist, oprichter van Jazzland. En voordat hij dat deed, was hij muzikant bij ECM. Hij speelde onder andere mee Jan Garbarek, Niels-Petter Mulver en Telje Ripdal. Jon Christensen, voordat hij zijn eigen label oprichtte. En daar heeft hij eigenlijk een fusie gemaakt tussen jazz, house, techno, ambient en improvisatie. En daar is hij eigenlijk heel groot in geworden. Hij maakte een succesvol album in 2002. Moving heette dat. En sindsdien is hij een beetje de godfather van de new jazz. En eigenlijk de initiator van veel van dit soort space met elektronica.
2: Met Niels-Petter Mulver zijn ze een beetje tegelijkertijdig met die stijl begonnen, zeg maar.
0: Ja, ze komen allebei dus uit die ECM-hoek. Niels-Petter Mulver gaan we later draaien. Laten we nog één track luisteren van dit album. Dat heet Wesseltoft Schwartz Duo. See you tomorrow.

0: Dit was Bugge Wesseltoft samen met Hendrik Swarts duo. We gaan nu door met een hele speciale artiest uit L.A. Vorige, of twee weken geleden was het geloof ik, dat Hamertje Tik via de telefoon
1: is los.
0: Ja, ons vertelde wat allemaal los is in de underground. En die kwam met de Toki Monsta. En die vertelde al dat dat een hele bijzondere dame is uit L.A. En ik heb dat even op YouTube opgezocht. En er zijn inderdaad heel veel live filmpjes te zien. En het is een Japanse dame die in L.A. woont. En die maakt te gekke Flying Lotus-achtige tracks. De eerste track die ik wil laten horen is Last Night Blurry Memories, Toki Monsta.

0: Jazz Not Jazz Radio.
1: Dit was Toki Monsta. Dit is uitgebracht op een heel bijzonder album. Dat heet LA Series. Dat is nummer 8. Dit is een soort compilatiealbum van steeds twee nieuwe hippe artiesten uit LA, Los Angeles. Haar echte naam is Jennifer Lee. Dat is toch ook leuk om te weten, want ze hebben allemaal van die bizarre namen, Toki Monsta. Ik wil nu door met de volgende track en die heet Stigmatizing.

Toki Monsta hoorde je. En dat maken we gelijk een bruggetje naar een andere LA-gast die we al eerder hebben gedraaid in deze uitzending. En die ik persoonlijk zelf heel hoog heb zitten. Dat is een bassist. Thundercat heet hij. En daar gaan we volgens mij veel meer van horen. Want hij heeft zo'n onwijs mooie plaat gemaakt. Die heet The Golden Age of Apocalypse. Thundercat, de track die we gaan draaien, die heet Boat Cruise.

Dit was Thundercat uit L.A. We gaan nu door met New York. New York, daar is ook een hele nieuwe stroming bezig. Die zitten meer een beetje in de nu-disco. Dus van de hip-hop uit L.A., zeg maar, gaan we door naar de disco van New York. Het is wel underground disco. Deze plaat staat ook hoog in de charts van de Jazzism Jazz Not Jazz chart. Het heet Cubic Zirconia. En ik wil twee tracks van die plaat draaien. Follow Your Heart heet het album trouwens. De eerste is Frets en de tweede is Summertime.

0: Dit was Cubic Zirconia uit New York van het album Follow Your Heart.
1: We gaan daarmee terug even naar het begin van de uitzending waar we in Noorwegen zaten. Met die prachtige plaat van Bugge. Jazzland, maar er is nog een andere stroming naast Jazzland en het ECM gebeuren. Waar elektronica een rol speelt met jazz en geïmproviseerde muziek. En dat is een Noorse band Jagga Jazzes. En ik geloof dat ik het eerste keer zag in Paradiso. En daar zag ik 12, denk de beste omschrijving was houthakkers. Gasten met allemaal dikke buiken en lange baarden. En die speelden allemaal lijpe instrumenten. Trompet, contrabas, vibrafoon, gitaar, elektronica, basklarinet. Alles werd door elkaar heen gehusseld. En dat bleek Jagga Jazzes te zijn. Dat is ze noemen zichzelf Jagga Jazzes One Armed Bandit. Een band die al 15 jaar bestaat. Eigenlijk dwars tegen alles in zwemt en een eigen stijl hebben ontwikkeld. Maar het is wel frappant dat het weer een soort van Noorse sound heeft van jazz, improvisatie en ook alternatieve popmuziek. Laten we gaan luisteren naar Jagga Jazzes, One Armed Bandit. En deze track heet Music Dance Drama.

0: Jagga Jazzist hoorde je. One Armed Bandit heet het album. En Music Dance Drama heet de track. En je hebt een brug naar een soortgelijke formatie, Ruup.
1: Ja, ze komen uit Amerika. Volgens mij ook uit L.A., ik weet het niet zeker. Het heet Build an Ark. En dat is, zoals de naam al zegt een beetje... is dat ook een soort commune-achtige Sun Ra nieuwe stijl eigenlijk.
0: Hippie gemeenschap, ja, is het.
1: Het is een grote community. Ze zijn getekend op het Kindred Spirit label.
0: Ja, bij Kees Heus. Dat was een van zijn eerste signs die hij deed. En daar mag hij trots op zijn.
1: En dit komt van een nieuw album. Dat heet The Stars Are Singing Too. En er staan een aantal medleys op. Die ook weer geremixed zijn. Dus het is allemaal heel weird. En heel veel muzikanten doen eraan mee. Deze heet Medley 3.

Hemmend organist Leon Spencer was dit met Message from the Meters. Tot slot nu, Brother Jack McDuff. De aantrekkingskracht van McDuff schuilt in zijn onverwoestbare combinatie van kerkelijke root, rhythm and blues en moderne jazz. En eerder wijde Groove and Grease al een hele aflevering aan McDuff's befaamde kwartet met Red Holloway, George Benson en Joe Dukes. Ook in de funkperiode van eind jaren 60 liet McDuff van zich horen met enkele goed verkopende albums op Cadet en Blue Note. En we laten nu Flat Backing horen van zijn Blue Note album Moon Rapping uit 1969. Daarin onder andere ook Richard Davis op bas en Joe Dukes op drums. Ik neem vast afscheid van u, luisteraars. U hebt geluisterd naar Deep Groove, Heavy Hitters op het Hammondorgel. En dat was het programma over soul jazz op de concertzender. En het uur werd samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij de nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. Ruben van Roon en Wieboud Burkens presenteren in samenwerking met het tijdschrift Jazzism een nieuwe mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz. Ruben, wat heb je zo al meegenomen voor deze week?
1: Deze week gaan wij draaien de nieuwe release van James Zoo. Ook wederom de nieuwe release van Robert Glasper, Gold Panda en Merlin Mazur.
0: Wordt een spannend uurtje. Wat hoorden we als eerste?
1: Het eerste was een track van Ta Reich. Dat is een LA producer wederom met het nummer ABC Date opgedragen aan guru van Jazz en Tess.
0: Oké dan. Ik wilde graag aftrappen, als jij dat ook oké vindt, met de nieuwe Robert Glasper. Wij hebben er net al over gehad. Onze meningen verschillen misschien een klein beetje, maar misschien moeten we eerst wat gaan draaien. Robert Glasper, laten we eerst gaan luisteren. Het nieuwe album heet Black Radio. Hij doet veel co-ops en deze is met Michelle en Deco Cello.
2: So for these next few minutes, submerge your mind. Peace is filling your mind.
3: Try to visualize in your mind a picture.

0: De nieuwe Robert Glasper. Ik breek even in The Consequences of Jealousy featuring Michelle and De Coachella. Het is een album die eind februari uitgekomen is. En ik denk dat er veel over gepraat gaat worden. En ik vraag me af wat jij ervan vindt, Ruud. Want de meningen zijn misschien verdeeld over de grootheid van deze meester.
1: Nou, ik weet niet of de meningen verschillend zijn. Misschien is mijn mening een beetje verschillend.
0: Nou, er gaan veel dingen. Is dit een nieuwe jazz? Gaan we hierheen? Is het een beetje. Is dit nog wel jazz? Dit is natuurlijk wel typisch jazz, not jazz.
1: Nee, dat klopt. Ja, is dit een nieuwe jazz? Dat vind ik een beetje te veel van het goede. Maar ik vind het al te gekke muziek. Maar ik vind het nou niet echt heel erg vooruitstrevend, zeg maar. Zelf.
0: Nee, dat is het. Zeker is dat het niet. Hij heeft een album gemaakt met co-ops met onder andere Erykah Badu, Bilal, Mos Def, Music Soul Child, Deze Michel en De Coachella, Shafiq Hussein en Ledisi. Dus heel veel sterren uit dat zwarte, uit die black music scene. Maar ja, inderdaad, veel spectaculairs gebeurt er eigenlijk niet in als je dat vergelijkt met. LA producers.
1: Het is vooral dat de producties zijn altijd nog wel verfrissend of zo. Maar het valt altijd meestal, vind ik, live behoorlijk tegen. Omdat dan is het gewoon een beentje.
0: Jammerig.
1: En dan hoor je niet meer, je hoort nu in de drums heel veel effecten en sfeervolle sounds en de keyboards. En productioneel gebeurt heel veel, maar dat valt live eigenlijk allemaal weg.
0: Ja. Nou ja, dat is niet iedereen met je eens waarschijnlijk. Ik weet dat hij een optreden heeft gedaan bij in Amsterdam bij het MC Theater. Met George Duke. En ik weet dat daar ging het dak eraf en was iedereen helemaal lyrisch.
1: Ja, nee,
0: maar het was wel heel jammerig.
1: Het is gewoon. Hij heeft ook gespeeld, dat heb ik dan toevallig gezien bij Dave Letterman. Voor één track van deze nieuwe plaat om te promoten. En dat is op zich wel een te gek concertje wat hij daar doet. Alleen, de drums klinkt gewoon als een drum. En hij speelt vleugel. En...
0: Nou, dat is misschien wel wat jazz eraan.
1: Dat is heel erg jazz.
0: Maar dan wel dan met een hip-hop feel.
1: Moet je het niet vooruitstrevend vernieuwend proberen.
0: Misschien komen we er gewoon niet uit. Nee, dat is het niet. Laten we nog een track draaien. Het is de slotalbum Smells Like Teen Spirit. En ik weet zeker dat veel mensen nu met kromme tenen gaan luisteren. En anderen misschien vinden het helemaal geweldig. Ik ga hem daarom misschien wel draaien. Smells Like Teen Spirit.

0: Je hoorde Tori Amos op haar nieuwe live album Screaming in Silence. Ook de titel van die track was Smells Like Teen Spirit. Net als de voorgaande titel van Robert Glasper van zijn nieuwe album Black Radio.
1: Ja, nou zullen we het hoofdstuk Robert Glasper afsluiten. En dan gaan we door met een nieuwe ECM release. Hij is niet heel nieuw. Hij is ergens vorig jaar uitgekomen. Hij is in december 2010 opgenomen. Het is een album, ECM-album van Marilyn Mazur. Dat is een percussioniste. Een Deense percussioniste. Zij is, heeft een tijd gespeeld bij Miles Davis. Daar ken ik haar eigenlijk van.
0: Met die Indianentooi, toch?
1: Nee, dat is een songfestival. Nee, zij had wel een soort hele vreemde act op een gegeven moment. Dat ze inderdaad een soort indianendans ging doen. Daar in een soort feature, percussie feature. Dus dat was wel. Maar ze was heel sfeervol. Miles had haar leren kennen bij die Paul Mickelborg Aura project, zeg maar. Oh, ja. Daar speelde zij percussie mee. Dat was helemaal met een Deense, Noorse band, zeg maar. Dus, en toen zij daar had meegespeeld, heeft hij er meteen op tour mee gevraagd. En sindsdien heeft zij daar 3 jaar bij gezeten, dus dat is best lang. Zij heeft een solo-cd gemaakt met John Taylor, een bekende Engelse pianist. Te gekke pianist. Anders Jormen, bekende contrabasspeler. En een voor mij vrij onbekende Zweedse zangeres, Josephine Kronholm. En ik wil graag de track draaien. Die heet Your Eyes.

0: Ja, u hoorde van het album Celestial Circle van Merlin Mazur, uitgebracht op ECM, de tracks Your Eyes en Antelope Arabesque.
1: Prachtig. Mooie brug naar de volgende artiest is misschien een Duitse knip- en plak DJ annex producer annex multi-instrumentalist. Anders Roem, dat is een artiest die eigenlijk Johannes Anders heet. Hij komt uit Weilheim en hij maakt hele dromerige collages. Het wordt beschreven tussen Steve Reich en Stevie Wonder, van Radiohead tot Weather Report. Dus eigenlijk weet je dan helemaal niks. Hij heeft een plaat gemaakt vorig jaar, die is heel mooi. Die heet Zen Tauri en daar gaan we ook de gelijknamige titel van draaien.

0: je gaat naar onze eigen website, jazznotjazzradio.nl. En daar kan je ons constant beluisteren in een carousel van oude uitzendingen. Of je kan naar Uitzending Gemist gaan. Volgende week zijn we er weer. Presentatie was deze week Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Ruud, wat is het laatste wat we hebben?
1: We gaan een track draaien van Senika Langeland. Dat is een Finse zangeres. Van het album The Land That Is Not is dit It's a Dream.

0: Welkom bij Jazz No Jazz Radio, een nieuwe editie op de Concertzender. In samenwerking met jazztijdschrift Jazzism presenteren Ruben van Roon en Wieboud Burkens een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom, Jazz No Jazz.
1: Ja, we beginnen met een artiest uit L.A. Het gaat vandaag vooral over de nieuwe hippe producers uit L.A. en omstreken. En ook nog uit andere regio's. We beginnen met Mike Gao. Dat is echt de upcoming kid in L.A. Die brengt heel veel nieuwe releases uit op het moment. We pakken er een aantal uit. We gaan ze achter elkaar draaien. We beginnen met Herstrionics van zijn album uitgebracht op het Project Moon Circle label. En dan Loving Night uitgebracht bij de LA Series 8. En we eindigen bij Bewonderment, Mike Gao.

0: Ja, Mike Gao from LA.
1: Geweldig.
0: De nieuwe dude.
1: Helemaal super.
0: Jazeker, hij is een Chinees, van Chinese komaf. Hij heeft nogal een heftig leven achter de rug. Het is een hele jonge gozer, maar... Hij heeft allemaal erge dingen in China meegemaakt. En is gevlucht naar Japan en daarna in Amerika terechtgekomen.
1: Zelfs gevangen gezeten, lees ik. Naar aanleiding van die demonstraties op het Vredesplein.
0: Zekers. Dus, maar hij heeft zijn weg gevonden via beatboxing, scratching. Is hij in deze producersstijl terechtgekomen. En is nu op YouTube is het ook een grote hit. Hij bedenkt ook allemaal apps voor iPhones en voor de iPad. Heeft hij ook een hele hippe app bedacht om te DJ'en, zeg maar, op je iPad. Dus het is echt een computer wizard ook.
1: Te gek. Een brug misschien naar een andere in Londen wonende van oorsprong Aziat is Eric Lau. Ik kende deze gast nog niet, maar het doet me denken aan een soort Aziatische Jay Dilla. Producer ook, die in Londen zijn oorsprong heeft, maar heel erg beïnvloed is door die Amerikaanse sound. Hij zegt dat hij zich heeft laten beïnvloeden door Dudley Perkins en onder andere Georgia and Muldrow, artiesten die we ook graag draaien hier van het Stone Throw label. Hij is opgepikt door de pretentieuze Giles Peterson, de beroemde BBC-DJ. En die heeft hem naar voren geschoven en werd verder ook nog opgepikt door Amerikaanse bands als Heavy en Fonte, die we weer kennen van het Kindred Spirits label in Amsterdam. En zo is alles een beetje rond op dit genre. Eric Lau gaan we twee tracks van draaien. Understanding en die andere track die heet Let's Go.

0: Ja, Eric Lau, de nieuwe hip-hop producer J Dilla Staal.
1: Super.
0: Helemaal te gek. Verder gaan we door met ook zo'n hippe dude die uit Londen komt.
1: Wederom.
0: Gold Panda noemt hij zichzelf. Zijn echte naam vind ik ook altijd leuk om daarachter te komen. Is Durin Schreckler. Dan begrijp ik wel dat je jezelf Gold Panda noemt. Die komt uit op het label van Ghostly International. Waar heel veel, als je echt de nieuwe hippe dingen wil checken, dan kan ik je aanraden om op internet naar de site te gaan van Ghostly International. Want die tekenen de laatste tijd al die hippe producers. Hij is al een tijdje bezig. Hij is 32 jaar. Staat heel leuk bij zijn Wikipedia dat hij heel veel hele vervelende baantjes heeft gehad voordat hij zeg maar zich kon focussen op het produceren en dat hij eindelijk uitgebracht werd. Hij noemt het zelf instrumentale hip-hop. Nou, dat hoor je eigenlijk al de hele tijd voorbij komen. We gaan van zijn laatste release, zijn eerste echte full album, Companion, gaan wij twee tracks draaien. De ene heet Quitters Raga en de volgende, de laatste, heet Fifth Avenue, Gold Panda.

0: Gold Panda met de track Fifth Avenue van zijn laatste album Companion. We gaan door met een labelgenoot van hem op het Ghostly International.
1: Prachtig was dit.
2: Die labelgenoot die heet Shigeto. En dat is een hele interessante figuur. Het lijkt een beetje alsof dit een Aziatisch instrumental hip-hop uurtje begint te worden. Maar ook deze jongen, die heet eigenlijk Zack Zaginawa. Die komt van oorsprong uit Japan. En die heeft de artiestennaam Shigeto aangenomen. Hij maakt beat-driven electronic music, zoals er in zijn bio staat. Hij is eigenlijk drummer. Dat begon hij al op high school. En daar speelde hij in Amerika, Detroit, Ann Arbor music scene. Waar we straks een gelijknamige titel van gaan draaien. Studeerde vervolgens jazz op de New School in New York. En daarna ging hij naar Londen toe. Dus dit allemaal ter illustratie dat hij echt jazz roots heeft. Maar is helemaal gedoken in die elektronische muziek scene. We gaan 3 tracks draaien. 2 van zijn album dat uitgekomen is bij Ghostly International. En 1 remix van Mike Slot. De tracks die je achter elkaar hoort, die heten Lineage en Arbor Part 3, 4. En de laatste remix van Mike Slot, die heet Relentless Drag.

0: Shigeta hoorde je, drie tracks achter elkaar. Lineage, Ann Arbor Part 3, 4. En als laatste was een remix gemaakt door Mike Slot, Relentless Drag.
1: Ja, we gaan door met een Amerikaanse trio. Die heette The Step Kids. Het is een gezelschap van ervaren muzikanten die een bandje zijn begonnen. Ze heette Jeff Gittleman. De gitarist, drummer Tim Walsh en de bassist, keyboardist is Dan Annenberg. Ze maken hele bijzondere muziek. Als je hun Wikipedia leest, dan denk je dat het een beetje funky-achtige muziek is. Maar het is van alles. Het is alternative. Het is ambient. Het is heel mooie poëtische liedjes. Afgewisseld met inderdaad oude Sly, Stone Funk. Dus het is een heel bijzonder album. Hij is ook bij de Jazzism. Staat hij hoog in de Jazz Not Jazz top 10.
0: Ja, en terecht denk ik. Het is een heel speciaal trio wat ze doen. Want ze spelen allemaal live muziek. Maar het klinkt ook heel geproduceerd. En het deed mij heel erg denken. Vooral die eerste track La La La die we gaan draaien. Aan de jaren 60 groep Rotary Connection. De band rondom Charles Stepney. Waar de toen nog onbekende Minnie Riperton in zat.
1: Precies.
0: Beetje dat psychedelische.
1: Ja.
0: Laten we drie tracks gaan draaien. La La La hebben we, Wonder Fox en als laatste Santos en Ken.

Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vanavond de zingende altsax, een aflevering over Hank Crawford. We beginnen met 4, 5, 6.

Dat was Hank Crawford met 456 van het album More Soul, uitgegeven op Atlantic in 1961. Prominent aanwezig op 456 is baritonsaxofonist Leroy Hawk Cooper. Hank Crawford was een populaire artiest in het grensgebied van jazz en rhythm and blues. Hij is geboren als Benny Crawford in 1934 in Memphis, Tennessee. Hij verkreeg in zijn tienerjaren de bijnaam Hank, afgeleid van de local hero saxofonist Hank O'Day. Crawford speelde alt-saxofoon, baritonsaxofoon en piano. Begin jaren 50 was Crawford onder andere te horen op opnames van B.B. King. Crawford trok de aandacht van Ray Charles, die hem meteen inhuurde. Crawford zou bij Charles blijven van 1958 tot 1963 als saxofonist en muzikaal leider. En in die rol had hij een groot aandeel in het succes van Ray Charles en diens baanbrekende gospelgetinte soul. Crawford werkte mee aan klassiekers als What I'd Say en het live album Ray Charles at Newport. Na More Soul zouden nog 10 albums volgen op het Atlantic label, ongetwijfeld het hoogtepunt van Crawfords loopbaan. Het merendeel ervan kwam tot stand met de band van zijn werkgever Ray Charles. Die band bestond in die periode onder andere uit de trompetisten Philip Gilbo en John Hunt, tenorsaxofonist David Fathead Newman, baritonsaxofonist Leroy Hawk Cooper, gitarist Sonny Forrest, bassist Edgar Willis en drummers Milt Turner en Bruno Carr. Op het eerder genoemde Newport Festival in 1958 maakte de band met haar Down Home Swing enorme indruk. We gaan verder met Crawford's versie van Dead Deer, de compositie van Bobby Timmons. Het staat ook op het album More Soul. Daarna Sweet Eyes van het album Ray Charles Presents David Fathead Newman van David Fathead Newman uit 1958. U hoort hier Ray Charles op piano en Hank Crawford op baritonsaxofoon. Vervolgens Playmates en What a Difference a Day Makes van het album The Soul Clinic uit 1961. In laatstgenoemde ballad, een lied bekend in de versie van Dinah Washington, is een hoofdrol weggelegd voor trompetist Philip Gilbo. Ten slotte Sherry en Don't Cry Baby van het album From the Heart uit 1962. Met Sherry scoorde Crawford hoog in de hitlijst. In de ballad Don't Cry Baby staat de hoogstpersoonlijke zingende stijl van Crawford centraal.

Dat was Hank Crawford met Dead Deer, David Fathead Newman en Hank Crawford met Sweet Eyes en Hank Crawford met Playmates, What a Difference a Day Makes, Sherry en Don't Cry Baby. De zingende stijl van Crawford is gegrond in zijn muzikale opvoeding in de kerk en zijn roots in Memphis, bakermat van blues en soul. Crawford's toon bezit de directe emotionele lading van de blues en gospel. Stijlfiguren uit de moderne jazz gebruikte Crawford heel spaarzaam. En als arrangeur verstaat Crawford de kunst om een septet als een groot en krachtig ensemble te laten klinken. In het volgende blok gaan we verder met Skunky Green, een jukeboxhitje van Crawford. Het komt net als het volgende nummer Two Years of Torture of van de LP True Blue uit 1964. Daarna Dig These Blues van het gelijknamige album uit 1965. En als laatste de Black Slider van het album After Hours uit 1966. En op de Black Slider speelt Crawford piano.

altijd gaan naar de website www.jazznotjazzradio.nl om allemaal extra informatie te verkrijgen, zoals een jazzagenda of uitzending gemist. Heb je vragen of wensen, dan kan je ook mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week dinsdag is er weer een nieuwe aflevering tussen 11 en 12. En op de concertzender.nl kan je deze aflevering nog eens een keer beluisteren. Dit programma wordt samengesteld en gepresenteerd door Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag aflevering 2 van Hitten de Tjaak, het drieluik over tenorsaxofonist Gene Ammons. Ammons is in 1925 geboren in Chicago en overleden in 1974. Hij had een bijzondere muzikale band met alt- en tenorsaxofonist Sonny Stitt. Hij werkte zijn hele loopbaan regelmatig samen met de befaamde bop- en soul-jazz-muzikant. Reeds in 1952 hadden ze veel airplay met Blues Up and Down. Hun laatste samenwerking stamt uit 1973. We draaien hier twee tunes van het album Dig Him, in 1961 verschenen op het Argo-label. Eerst de standaard Autumn Leaves en daarna New Blues Up and Down. Een variatie op het eerder genoemde hitje Blues Up and Down. Op piano John Houston, bas Buster Williams en drums George Brown.

U hoorde Gene Ammons en Sonny Stitt met Autumn Leaves en New Blues Up and Down. We gaan verder met Shovel Twist van het album Soul Summit, uitgegeven door Prestige in 1962. U hoort weer Sonny Stitt, Ammons en Stitt fungeren als co-leiders. Op het album is een gastrol weggelegd voor organist Brother Jack McDuff. In deze groep speelde Charlie Persip op drums. Vervolgens weer een samenwerking met Brother Jack McDuff. U hoort Watch Out van het album Brother Jack Meets the Boss, uitgegeven op Prestige in 1962. U hoort het goed. Lang voordat Bruce Springsteen en Lance Armstrong aanspraak maakten op de titel, was Ammons al de baas. Niet op een fiets, maar op de tenorsaxofoon. Op Watch Out hoort u ook Harold Vick op tenorsax, Eddie Deal op gitaar en een van de pioniers van soul jazz ritmes, Joe Jukes op drums.

Gene Ammons en Sonny Stitt met Shuffle Twist. Gene Ammons en brother Jack McDuff met Watch Out. In het volgende blokje muziek ligt de nadruk op bebop. Gene Ammons was dan wel geen typische bebopper, maar hij bewoog zich wel bekwaam in dit idioom zonder dat er iets van zijn stevige sound en soulvolle stijl verloren ging. Als solist bij Billy Eckstine werd hij gewaardeerd vanwege die robuuste, door Bob geïnspireerde solo's. De labelbaas van Prestige, Bob Weinstock, schatte Ammons eens in als de belangrijkste link tussen bebop en, wat hij noemde, funk soul. De A&R-man van Prestige, eind jaren 60 was dat Bob Porter, voegde daaraan toe en ik citeer hem: "Ik heb altijd gevonden dat, afgezien van de gebroeders Adderley, soul jazz in feite een afgeleide is van de manier waarop Ammons altijd gespeeld heeft." Einde citaat. Ja, daar is geen speld tussen te krijgen. Tijdens zijn samenwerkingen met Sonny Stitt had Ammons vanzelfsprekend een pittige sparringspartner te pakken. Ook Dexter Gordon was wat dat betreft niet voor de poes. Ammons speelde in 1970 met deze moderne jazzgigant. Hun optreden op 26 juli 1970 in het North Park Hotel in Chicago verscheen op de LP The Chase. The Chase verscheen in hetzelfde jaar op het Prestige-label. U hoort hier het titelnummer. Op piano Jody Christian, op bas Rufus Reed en op drums Wilbur Campbell. Daarna weer een live-opname, ook in Chicago. U hoort Gene Ammons in een trio-setting. Op orgel Eddie Buster, op drums Gerald Donovan. Het trio speelt Charlie Parker's Scrapple from the Apple. Met karakteristiek aplomp baant Ammons zich een weg door het akkoordenschema uit Parker's nummer uit 1947, dat gebaseerd is op het schema van Honeysuckle Rose en I Got Rhythm. De versie van Ammons verscheen op de LP Just Jack, uitgegeven op het Argo-label in 1961.

Thank you.

U hoorde Gene Ammons en Dexter Gordon met The Chase en Gene Ammons met Scrapple from the Apple. We gaan verder met nogmaals een tune van de live LP Just Jug uit 1961. Een versie van Percy Mayfield's Please Send Me Someone to Love. Vervolgens een samenwerking met organist Richard Groove Holmes. Het nummer Good Vibrations verscheen op de LP Groovin' with Jug onder de naam van Holmes op het Pacific label in 1961. Het is live opgenomen in de Black Orchid in Los Angeles. We zijn, u begrijpt het als u het optreden hoort, weer terug bij de blues. Daarna een nummer van de LP Preaching, uitgegeven op Prestige in 1961. Het album is helemaal gewijd aan gospel. U hoort You'll Never Walk Alone. Op orgel Clarence Sleepy Anderson, bas Sylvester Hickman, drums Darrell Anderson.

0: luistert naar de Concertzender. Dit is het programma over Soul Jazz, Groove en Grease. Vandaag de tweede en het laatste deel van The Soul van Cannonball. Dit is een serie over alt-saxofonist Cannonball Adderley en het Cannonball Adderley Quintet. We beginnen met I'm on my way uit 1967. Grappig genoeg geschreven door het 11-jarige neefje van Cannonball, Nat Adderley Jr. I'm on my way staat op het album Why I Am Treated So Bad. Capitol Records hoopte met de cover van de Staple Singers een opvolger van de megahit Mercy Mercy Mercy te scoren. Nou, dat gebeurde niet. U hoort op I'm on my way Cannonball op altsaxofoon, Nat Adderley op cornet, Joe Zawinul op piano, Victor Gaskin op bas en Roy McCurdy op drums. Money in the Pocket was wel een schot in de roos. Het is net als I'm on my way live opgenomen voor een select publiek in de studio van Capitol. Inmiddels een beproefd procedé voor het quintet. De aanstekelijke Boogaloo Money in the Pocket was geschreven door Joe Zawinul. In 1968 maakte Cannonball het Afrikaans getinte album Accent on Africa. Hij speelde op de varitone sax, oftewel varitone sax. En de varitone was een elektrisch apparaatje dat de sax versterkte en vervormde. Het werd ook gebruikt door Eddie Harris, Lou Donaldson en Sonny Stitt. Goomba was een succesvolle single. Hier Cannonball Adderley en Nat Adderley met een big band. Criticus Ira Gittler noemde dit werk van Cannonball geringschattend showbiz. Vanaf het moment dat Cannonball succes had, begin jaren 60, kreeg hij ook meteen kritiek te verduren. Dus nette van Gittler, maar ook van Charles Mingus. Mingus typeerde Cannonball als rock and roll musician number one. Nat Adderley gaf stevig weerwoord in Downbeat Magazine. Volgens Nat was de gospel- en blues-invloed in het werk van het quintet een oprechte reflectie van de indrukken die zij tijdens hun jeugd in Florida hadden opgedaan. En hij zei ook dat hypocriete insiders, en ik citeer nu, een artiest zullen afwijzen zodra die algemene populariteit verkrijgt en dus niet langer kan dienen als symbool voor hun exclusiviteit. Einde quote. Meneer Adderley liet zich niet van de wijs brengen. We gaan verder met Sweet Emma van Nat Adderley. Het is een eerbetoon aan Emma Barrett, een pianiste uit New Orleans die was getroffen door een hartaanval. Sweet Emma staat op het album In Person uit 1968. En het is weer een live sessie in de studio.
1: Which gives us a different attitude right there. We're already trying to keep the money home and the family. Incidentally, little Nat Adderley is a fine musician, and he's 11 years old. So you won't believe it when you hear. He wrote this composition and the arrangement for our band.

0: Sweet Emma.
1: U hoorde het Cannibal Adderley Quintet met I'm On My Way, Money in the Pocket, Goomba en Sweet Emma. We gaan verder met opname gewijd aan Country Preacher, een essentiële plaat in het oeuvre van het Cannibal Adderley Quintet. Vanaf midden jaren 60 was Cannibal betrokken bij de beweging voor de burgerrechten van de zwarte bevolking. Hij was medeoprichter van de Black Academy of Arts and Letters. Cannibal en zijn quintet gaven bovendien workshops over zwarte muziek op scholen en universiteiten. Hij was bevriend met de priester en activist Jesse Jackson. Cannibal trad af en toe op bij bijeenkomsten van de Operation Breadbasket, de sociaal-economische tak van de Southern Christian Leadership Conference. Tot zijn plotseling brede dood was Martin Luther King voorzitter van die organisatie. Jesse Jackson was leider van Operation Breadbasket, dat zich inzette voor gelijke beloningen en werkomstandigheden voor de zwarte burger. Op 17 en 18 oktober 1969 trad het Cannibal Adderley Quintet op tijdens de bijeenkomst van Operation Breadbasket. Dat gebeurde in een kerk van de South Side van Chicago. Het bijzonder geïnspireerde, van blues doordrenkte jazz-funk optreden is vastgelegd op de LP Country Preacher Live at Operation Breadbasket. Eerst hoort u Walk Tall van Joe Zawinul met een pittige introductie van Jesse Jackson. Daarna Country Preacher, Zawinul's ode aan Jesse Jackson. Zawinul maakte op gevatte wijze gebruik van technieken uit de zwarte muziek. De dynamiek van zacht, hard, spanning, ontlading komt overeen met de wisselwerking tussen priester en congregatie. Tijdens een workshop werd Zawinul eens gevraagd of een blanke muzikant wel zwarte muziek kon spelen. Hij antwoordde droogjes: Are you kidding me? Vervolgens Hammond van Nat Adderley. Het ritme van Hammond was geïnspireerd door een buurvrouw van de Adderleys in Florida. Zij neuriede mee op haar veranda met het krakende geluid van haar schommelstoel. En tenslotte Oh Babe van Nat en Cannibal Adderley. Dit is een blues inclusief vuigezang van Nat Adderley. Het quintet bestond in die periode naast Cannibal en Nat Adderley uit Joe Zawinul en drummer Roy McCurdy, maar ook uit bassist Walter Booker, en dat was de vervanger van Victor Gaskin.
2: We're getting ready to have a live session. Now, what we was trying to say just before we got started a while ago, and we're getting ready to do a little walking, that when you have real change, and everybody's thing began to change, teacher begins to teach a new lesson. Preacher begins to preach a new sermon. And the musician also tries to capture the new thing so that we might have melody and have rhythm as we do our thing. We say every Saturday that the most important thing of all is that no matter how dreary the situation is and how difficult it may be, that the storm really doesn't matter until the storm begins to get you down. So I advise to you, the message that the Cannonball and the Quintet brings to us is that it's rough and tough in this ghetto, a lot of funny stuff going down, but you got to walk tall, walk tall, walk tall.

rap better.

Santa Claus, Santa Claus.

tijd voor de onregelmatig terugkerende rubriek Jazz Cameo in een popsong. Deze keer Paul Simon, die heel graag met andere muzikanten en zeer zeker ook jazzmuzikanten samenwerkt. Van een iets minder bekend album Hearts and Bones, de song Allergies met El Di Meola, vingervlug op de gitaar. Dit levert een mooie overstap naar een akoestische gitaarexplosie op het legendarische album Friday Night in San Francisco. Met diezelfde El Di Meola, in samenwerking met

John McLaughlin en Paco de Lucia. Dit nummer is het pièce de résistance van de drie heren. John McLaughlin kreeg van zijn Indiase goeroe een nieuwe naam, namelijk Mahavishnu. In de band onder die naam speelde een hele jonge drummer mee, met ook een naam van dezelfde goeroe, namelijk Narada Michael Walden. Hij werd vooral bekend als producer van talloze disco, funk en soul acts. Op zijn eigen album verstopte hij minimaal één jazz-rock track. The Dance of Life is hiervan een voorbeeld.

eerder lezen we op het omgekeerde proces dat Brad Mehldau bewerkstelligt. Jazzliefhebbers ontdekten namelijk door zijn toedoen pop- en rockacts. Radiohead en Nick Drake zijn de meest sprekende voorbeelden. Brad maakt van Riverman een jazzstandard en doet dat ook met Time Has Told Me van Nick Drake. Dave Holland kan nog altijd alle formats aan. Ook een big band in deze compositie, Blues for C.M. We zijn ze vrij ervan uit te gaan dat Charles Mingus wordt bedoeld.

Dat was Lonnie Smith met Slouchin, David Fathead Newman en Brother McDuff met But It's Alright en Brother Jack McDuff met Around the Corner. Op Around the Corner hoorde u Red Holloway, tenorsaxofoon. Holloway had roots in rhythm and blues, maar speelde ook met Sonny Rollins, Lester Young en Billie Holiday. Hij was van 1963 tot 1965 saxofonist in de groep van Jack McDuff. Van die groep maakte ook de eerder genoemde George Benson en Joe Dukes deel uit. Je hoort van Rod Holloway, Monkey Show Can Talk uit 1963. Paul Serrano op trompet, Eric Gale gitaar, Leonard Gaskin bas, Herbie Lovell drums en Big John Patton Hammond orgel. Big John Patton's platen op het befaamde Blue Note label behoren tot de beste dat de organ jazz in de jaren 60 heeft voortgebracht. Patton's spel is swingend en consistent. De groepen zijn uitstekend op elkaar ingespeeld. Het repertoire is bluesy en origineel. De productie is weergaloos. Typisch Blue Note dus. Op de tenorsaxofoon hoort u Fred Jackson en Harold Vick. Op drums Ben Dixon, gitaar Grant Green. We sluiten dit blok af met Grant Green. Green was net als Patton een lieveling van de Blue Note labelbazen Alfred Lion en Francis Wolff. Green, de met blues doordrinkte moderne jazzgitarist, wisselde de platen in het hardbop-genre af met soul jazz. Wij draaien I Want to Hold Your Hand, Green's bijna onherkenbare vertolking van de hit van The Beatles. Met Hank Mobley, tenorsaxofoon, Elvin Jones, drums, Larry Young, Hammond-orgel.

U hoorde Red Holloway met Monkey Show Can Talk. Big John Patton met Along Came John. En Grant Green in I Want to Hold Your Hand. In het laatste blok gaan we verder met organist Larry Young. Zijn album Unity uit 1965 is een mijlpaal in de organ jazz en de progressieve jazz. Zijn stijl, deels gebaseerd op de Dorische toonladder, leverde hem de bijnaam de John Coltrane van de orgeljazz op. Young begon zijn loopbaan als soul jazz organist op het Prestige label. Wij draaien Testifying van het gelijknamige album uit 1960. Op drums Jimmy Smith, niet te verwarren met organist Jimmy Smith. Op gitaar Thornell Swartz. Ten slotte, laatstgenoemde gitarist Thornell Swartz was gitarist in de groep van de baanbrekende organist Jimmy Smith in 1955 en 56. Zijn blues- en bebopstijl en driftige manier van begeleiden vulde het opwindende spel van Smith uitstekend aan. Swartz speelde ook met de organisten Johnny Hammond Smith, Jimmy McGriff en Richard Groove Holmes. Een pure specialist dus. Hij maakte maar één soloalbum en dat was Soul Cookin' uit 1962. Van die plaat draaien we Blue and Deuce. Op orgel Larry Young, op tenorsax Billy Leslie en drums Jerome Thomas.

0: Martin Fonse, Testimony hoorde je. Prachtige cd heeft hij gemaakt met Erik Vloeimans en Matangi Quartet. Dat zijn Maria Paula Major op viool. Daniel Torrico Menancho op viool. Karsten Kleijer op altviool. En Arno van Vuurst op cello. Hij speelde dit op een bijzonder instrument zoals gereeds genoemd de vibrandonion. Dat is een soort van melodica met een wat bandonion-achtig geluid. Martin Fonse is heel interessant om ook even te checken op zijn website staan al zijn projecten. Hij is onder andere arrangeur. Hij heeft heel veel werk voor het Metropool gedaan. We hebben wel eens werk van hem gedraaid waarin hij arrangementen had gedaan van Basement Jacks. Heel hip. Hij heeft een prachtig ander orkest dat heet het Starvinsky Orkest. En het is te veel om op te noemen wat deze componist, arrangeur en pianist allemaal doet. Maar hij heeft bijna altijd alleen maar mooie en bijzondere projecten.
1: Ja, een beetje een gelijksoortig componist is Eef van Breen. Speelt vooral een soort van trompet, vlugelhoorn. Daar is hij, dat heeft hij gestudeerd, zeg maar. Maar is de laatste tijd zich heel erg gaan verdiepen in componeren. Heeft net een nieuw album uitgebracht op het Challenge label. Is 15 april uitgebracht. Het album heet Changing Scenes. Ze zeggen hierover dat het een filmisch album is dat danst op de ongrijpbare werkelijkheid die steeds verandert en beweegt. Het is ook een heel divers album met heel veel verschillende stijlen. Hij eindigt het album dat hij zelfs zingt à la Rodgers en Hart en Gershwin-achtige muziek. Het middengedeelte waar ik twee tracks van wil draaien is meer theatraal en filmisch. Het is allemaal gecomponeerde muziek. Dus er is heel weinig ruimte voor improvisatie. Maar wat ik altijd dan toch heel interessant vind is dat het toch heel erg geïmproviseerd klinkt. Ik wil twee composities laten horen van hem, van dit album. Het eerste heet In My Shooting Range en het tweede heet The Lake She Cried.

0: Ja, dit was Eef van Breen en de Eef van Breen groep.
1: Prachtig was dit.
0: Ja, heel bijzonder. Het is een bekende componist. Hij heeft op deze plaat staan een aantal stukken die hij ook al eerder heeft gecomponeerd in opdracht voor toneelgroepen in Nederland en dansvoorstellingen. En een documentaire waar hij ook de muziek voor gemaakt heeft. Dus met wat nieuw werk is dit, zeg maar, dit album tot stand gekomen.
1: Want is dit een album of is dit een theatraal project? Want het klinkt bijna inderdaad als een productie.
0: Nou, het zijn een aantal theatrale en productieprojecten bij elkaar verzameld. Gewoon, ik denk het oeuvre wat hij de laatste jaar, twee jaar geschreven heeft. Ja. Dat is op een cd uitgekomen.
1: Ja.
0: Dus dat is ook heel klassiek gedacht, zeg maar. Dat is natuurlijk in de klassieke muziek vrij normaal, dat je gewoon je composities op een gegeven moment samenstelt.
1: Heel mooi. Wordt er toch veel mooie muziek gemaakt in Nederland?
0: Ja, zeker. Zeker. Dat zijn goede bolwerken. Zo hebben we ook een bolwerk, volgens mij, wat in Utrecht zit. Dat heet Kaitopia.
1: Kaitopia bedoel je. Ja, Kaitopia, dat is een goede link dat je die even aansnijdt naar de volgende band, Kapok. Dat heeft in zoverre met Kaitopia te maken. Dat Kaitopia, dat hoort bij Kiteman. Kiteman Orchestra is een nieuwe cd. Die gaan we nog zeker draaien, maar niet in dit uur. Maar Kiteman, die heeft met het geld wat hij verdiend heeft van zijn eerste project, heeft hij een groot gebouw gehuurd. Ik ben er geweest een paar dagen in Utrecht. En dan heeft hij allemaal componisten en studio-eigenaren en creatieve lui bij elkaar gezet. En hij heeft daar zelf ook een analoge studio opgebouwd. En daar werkt hij met allerlei leuke, creatieve, vooral jonge gasten die daar langskomen. Maakt hij heel veel muziek en doet hij hele creatieve projecten. Een van de jongens die daar ook rondloopt is Morris Kliphuis. En dat is een hele bijzondere hornist. Die van oorsprong klassiek geschoold is, maar zo eager was om te gaan improviseren, dat hij daar naast zijn klassieke opleiding jazz is gaan studeren. En hij heeft een band opgericht en dat heet Kapok. En dat is bijzonder omdat het een hele rare bezetting heeft. Raar in die zin van hoorn, gitaar en drums. Ze hebben onlangs een album uitgebracht dat opgenomen is dus in Kaitopia. Dat heet Flatlands. En daar wilden we graag twee stukken gaan draaien. De band samenstelling of de componisten, dan moet ik even spieken op mijn blaadje, is de gitarist Timon Komen. En de drummer heet Remco Merling. En Morris Kliphuis speelt dus op de hoorn. Kapok en de stukken heet Missing Link en Nautica.

0: Je hoorde de Nederlandse band Kapok rondom hornist Morris Kliphuis. Deze track die is getiteld Missing Link. We komen alweer bijna aan het einde van een uitzending van Jazz Not Jazz. Mocht je vragen of verzoeken hebben, dan kan je altijd mailen naar jazznotjazz@concertcenter.nl. Volgende week dinsdag zijn we er weer om 11 uur. Mocht je oude uitzendingen willen beluisteren, dan kan je naar de uitzending gemist gaan van de concertcenter.nl of je gaat naar onze eigen site www.jazznotjazzradio.nl. We hebben nog één track en die heeft Ruben in petto. Ruben, wat gaan we doen?
1: Ja, we sluiten af met Reinier Baas. Die heeft in 2011 een nieuw album gemaakt. Die heet More Socially Relevant Jazz Music. De titel spreekt eigenlijk al voor zich. Hij is zeer hoog in de jazz charts binnengekomen van het Blast Jazzism. En van dit album sluiten wij af met Sub Rosa.

Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz, Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden. Vanavond de Boogaloo van Lou, de tweede aflevering in een vierdelige serie over altsaxofonist Lou Donaldson. In de eerste aflevering was u getuige van de beginjaren van de soul jazz van Donaldson op het Blue Note label. Vanavond hoort u Lou Donaldson op het label Argo. U hoort in het eerste blok Signifying en C.C. Sophronia. Deze tunes staan op de plaat Signifying uit 1963. Op trompet Tommy Turrentine, Hammondorgel Big John Patton, gitaar Roy Montrell en Ben Dixon drums.

0: Ja, u luisterde naar Synthesia van Medeski, Martin en Wood. Oftewel Chris Wood op de bass, John Medeski keyboards en Billy Martin op de drums. Dit is natuurlijk bekend geworden, hun samenwerking met Scofield. Maar ze deden al, voordat ze met Scofield speelden, hadden ze al heel wat eigen albums uitgebracht. Dus ik ben benieuwd naar de optredens.
1: Heel erg. We gaan het in ieder geval horen. Wij zijn erbij. Wat ik onlangs ook heb gehoord, en dat komt eigenlijk ook omdat ik stiekem toch wel een beetje trots ben op een Nederlandse band die ik heb mogen produceren. Dat heet namelijk Jungle by Night. Dat is een hit geweest vorig jaar op het, in het festivalseizoen. Die hebben enorm veel gespeeld van Lowlands tot North Sea Jazz. En ik denk dat ze het komende jaar nog veel meer gaan doen. Omdat ze een prachtig album hebben opgenomen met Afrojazz. Maar niet alleen Afrojazz, ze hebben dat ook vermengd met andere funkstijlen, Ethiopische invloeden zijn daaruit gehoord, maar ook zelfs Indonesische, Oosterse klanken komen erop. Ik wilde graag één track draaien die zij hebben geponeerd als hun single. En die heet Ethiopina van hun album Hidden Is Dit Jungle By Night.

0: Ja, dit was het nieuwe album van Jungle by Night. De jonge Nederlandse Afro Department. Het album heet Hidden en is geproduceerd door Wieboud Burkens.
1: Ja.
0: We gaan door met de lang verwachte plaat waar iedereen op zat te wachten met smart. Het nieuwe album van Esperanza Spalding. Die had natuurlijk vorig jaar een topjaar, want die won opeens uit het niets een Grammy. Maar niet de Grammy voor de jazzmuziek, maar gewoon de overall Grammy voor alle muziek, zeg maar. En daar versloeg ze Justin Bieber. Er was ook op internet een enorme hype over. Maar goed, toen moest er een nieuw album komen en dat heeft natuurlijk nog wel een tijdje geduurd. En dit is ook weer op de redactie misschien een goede discussie, want het album moest natuurlijk toch lichtelijk commercieel draaibaar worden. En dat hebben ze ook gedaan. Het is een soort popplaat geworden. R&B, pop. Wel goed geproduceerd. Ik wil daar een stuk van draaien. Dat heet Cinnamon Tree.

0: Ja, dit was Cinnamon Tree van het nieuwe album van Esperanza Spalding. Het album heet Radio Music Society.
1: Ik vind het wel te gek, hoor.
0: Ja, zeker.
1: En het is ook niet heel erg pop-pop.
0: Nou, ik moet je zeggen dat de keuze van deze track lag wel wat meer in deze radio-uitzending. Wat wij willen horen, zeg maar. Er staan ook echt wat pop-pop liedjes op. Misschien kan ik daar ook een goed voorbeeld van laten horen. Dit is haar single en die heet The Radio Song.

0: De nieuwe Esperanza Spalling. Ik vind het een geweldige plaat. Het is misschien niet zo poppy als je denkt aan poppy, maar ze zingt natuurlijk alles. En het is toch ook wel een hele originele manier jazz.
1: Ja, zeker, zeker. Misschien had ik me iets in vergist. Het was ook het eerste indruk die je natuurlijk van zo'n plaat hebt. En je had er misschien iets anders van verwacht. Maar het is zeer goed geproduceerd. Er zijn ook trade tracks geproduceerd door Q-Tip. Die kennen we allemaal van de Tribe Called Quest en van zijn eigen projecten. Dus ik ben heel benieuwd. Ik denk dat ze dit festivalseizoen ook zeker achter de présence gaat geven op het North Sea en op wat andere festivals. Dus ik ben benieuwd hoe dit live gaat klinken ook.
0: Een brug slaande naar een andere zangeres die helemaal hot is en ook een beetje uit de hip-hop komt. Want Esperanza komt van oorsprong eigenlijk uit de hip-hop. Zat in 2002 een hip-hopgroep, deed de Black Sign Stripe, voordat ze eigenlijk zich toelicht op de jazz. Is de nieuwe Betty Wright. Zij is een co-op aangegaan van met The Roots, met de bekende producer en drummer Amir Thompson, Questlove geheten. En als je denkt ook weer van wie was dat ook alweer, Betty Wright. Zij had haar eerste plaat uit toen ze al 14 was, My First Time Around heette dat, maar eigenlijk haar grote hit was in 1971. Clean Up Woman, en toen was ze slechts 17. Daarna heeft ze heel veel platen gemaakt waarvan niet alles altijd even goed. Maar zij heeft een nieuwe plaat gemaakt, dus met The Roots. Met allemaal stoere co-ops. Onder andere met Josh Stone, Snoop Dogg, Lil Wayne en Lenny Williams. De nieuwe album die zij heeft geproduceerd en gemaakt heeft, die heet The Movie. En we gaan een track draaien. Twee tracks eigenlijk. Ik zou graag willen dat Ruben ook zijn favoriete track kiest van het album. De mijne was in ieder geval Look Around, Be a Man.

Ja, dit was Betty Wright van het album The Movies. Met The Roots, de samenwerking. We gaan nog één track hiervan draaien. Maar alvorens we dat gaan doen, wil ik melden dat dit alweer het einde is van deze Jazz Not Jazz aflevering. Die gemaakt wordt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. Voor alle info en uitzendingen die nog een keer beluisterd willen worden, kunnen jullie naar www.jazznotjazzradio.nl. Je kan daar ook vragen stellen op het e-mailnummer jazznotjazz@concertzender.nl. Dat is de site van Concertzender. Kan je ook nog allemaal info vinden. Volgende week zijn we er weer op dinsdag van 11 tot 12. Ik wil graag afsluiten deze aflevering met Hollywood van hetzelfde album. Tot volgende week.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij de Concertzender met het programma Jazz Not Jazz. Deze keer samengesteld door Jan-Pieter Overmars. Mijn naam is Arjan Huizer. Na de herkenningstune gaan we luisteren naar Don Kronick met Heart of Darkness. Kronick was een beroemde sessiemuzikant, maar heeft een aantal soloalbums opgenomen, waaronder voor het opnieuw tot leven gewekte Blue Note. Beide met een akoestisch septet. De blazerssectie bestaat uit een tenor, een trompet, een trombone en een basklarinet, wat zeer mooie klankkleuren oplevert. Daarna speelt Dr. John de spreekwoordelijke melting pot uit New Orleans, het mysterieuze Lilien Dessant.